echo mutumi kumachia tunakusiza emisana tunasizanga obulamu bwaffe bonna kale yogera na bino